0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

uit Nijmegen, Nimwegen. Ja. Uit de wereld. Als je dat in 2010 live deed, volgens mij was dat een opname van Pinkpop, hè? Ja, ik weet het niet meer exact, maar het was wel een mooie opname in elk geval, hè? Goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn 8 augustus. Frank Boeien en de wereld. En daarvoor nog eventjes Tony Scott, hè? That's How I'm Living. Uit 1989, vorige week overleden. En ja, het is nogal veel rook, hè? Bij de regio Rotterdam-Zuid. Afgelopen zaterdag, het is nog steeds niet geblust vanmorgen. De Maastunnel werd ook vanwege de rook eventjes afgesloten. Ja, kon al wel weer open, dat weer wel. Maar toch, er was veel rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio halen graafmachines nu puin uit elkaar. En die hoopjes, die kan de brand weer vervolgens weer gaan blussen. En er komt veel rook en stank vrij, wat weer kan leiden tot overlast in de wijk Oud-Charlooi en in het zuiden van Rotterdam. Ja, de rook van de brand die afgelopen vrijdag uitbrak is nog ver te zien. Bewoners in de omgeving die hebben ook een NL-alert gekregen. 50 tot 100 ton afval zou vlam hebben gevat. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel kijkers. Een woordvoerder van de veiligheidsregio die riep ook iedereen op om naar binnen te gaan en niet buiten naar de brand te gaan kijken. Maar ja, dat doen mensen automatisch. Als er wat te beleven is, bam, dan staan ze er. Dus niet alleen bij brandjes, maar ook bij ambulances en bij de politie en zo. Iedereen gaat kijken. Gebeurt altijd. Doe je niks aan. Maar ja, de politie en de brandweer die vroegen in elk geval Rotterdam om niet te gaan kijken. Want ja, dat belemmert weer het werk van de hulpverleners. Hè? Ja. Goed, nou, het is nog niet uit. Er wordt nog geblust. Dus de grote vraag is, zal het nog uitgaan vandaag? Want ja, puin en afval, hè, een afvalberg. We hebben het niet over een kilootje, nee, 100 ton afval. Dat heeft vlam gevat, dus ja, dat is aardig aan het doorbranden, denk ik. Ja, er zijn heel wat mensen overleden. Hè? Nou ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord, hè? Peter Faber is dood. Tony Scott natuurlijk, hè, vorige week plotseling overleden, ook weg. Maar er is nog een man overleden, William Orbit. Hij is 69 jaar geworden. Hij werkte tijdens zijn carrière samen met heel veel artiesten. Onder andere U2, All Saints, Blur en ook Madonna. Want dan maakte hij het album Way of Light, oftewel War of Light voor Intimie mee. Ja, op Instagram staat al te lezen met diepe droefheid. Ja, delen we mede dat op 23 juli 2026 thuis is overleden. William Orbit, ja, hij zal enorm gemist worden door ons en door zoveel mensen wie leven hij heeft geraakt met zijn muziek. Nou ja, William Orbit was het gestoorde genie van Madonna. Staat bekend om zijn werk als producer. En ja, hij had een unieke sound en dat gaf hij ook aan Madonna. En daardoor scoorde Madonna dus met onder andere Way of Light erg hoog in hitparades. Hè? Ja. En dat was dit liedje onder andere, hè? Rest in peace dus, William Orbit.

Het wonder van de liefde, oftewel de Miracle of Love van de You Whip Mix in de 80s remix als tweede liedje wat je voorbij hoorde komen. Hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is natuurlijk zaterdagmorgen, 8 augustus. Ja, het is vandaag een speciale dag. Het is de Internationale Kattendag, de World Cat Day. Ja, deze dag is een soort dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop ze extra verwend worden. Ja, in 2002 is het opgericht door middel van een internationaal fonds voor dierenwelzijn en verschillende dierenrechtenorganisaties. Ja, is leuk. Hier in het Van Vliethuis hebben we ook, hadden we 3 katten. We zien er nu maar 2 voorbij komen. Ja, 1 kat is spoorloos verdwenen. Dat heet Spotje. Spotje is weg. Ja, Spotje is weg. Waar zou die zijn? Misschien wel aan een ander baasje. Dat kan natuurlijk. Er is trouwens wel een andere kat bijgekomen, want die komt ook regelmatig hier in het Huizen van Vlietjes een brokje halen of een hapje en een snapje. Dat is Chico. Ja, dus vandaag extra aandacht voor katten. Hè? Dus mocht je een kat thuis hebben, dan mag je hem vandaag eens extra gaan verwennen. Hè? De Werelddag voor de Katten. Hier is Roger Whittaker. Uit de musical.

of silence.

Mooi gedaan deze dag, toffer. Sound of Silence, Big Breath, moet hierbij. Voor de wekker wakker. De zaterdag-editie. Het is me dat je het weet en niet vergeet. Ja, we kijken even naar het nieuws. Ja, even de handen buiten het bootje. Had ernstige gevolgen voor een bezoeker van Walibi Holland in Biddinghuizen. Een jonge man uit Duitsland die is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte afgelopen woensdag bekneld tussen de boot en de vaargeul, zo meldt Omroep Flevoland. Hij schreeuwde het uit. Het slachtoffer zou wel de rit hebben afgemaakt. Het personeel merkte bij terugkomst van de jongeman wat er gebeurd was en heeft de attractie ook onmiddellijk gesloten. Ja, een ambulance kwam met spoed naar het attractiepark om het slachtoffer te behandelen. De vinger was tot aan het bot verdwenen. Ja, de attractie was technisch in orde en ging natuurlijk weer open. Gisterochtend gebeurde dat. Walibi die zegt dat bezoekers volgens de veiligheidsvoorschriften hun handen binnen het bootje moeten houden. Ja, het attractiepark onderzoekt desondanks of er voldoende is gedaan om bezoekers op de regels te wijzen en of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ja, dat zie je ook wel vaak, hè? Bij achtbanen of bij loopings of weet ik veel wat, dat mensen de handen altijd helemaal omhoog doen. Ja, waarschijnlijk is dat wel veilig, maar ja, ik vind dat toch niks, hoor. Ik heb zoiets van, als je bijvoorbeeld in zo'n ding zit, hou je handen binnenboord. Want je weet natuurlijk nooit wat je tegenkomt, hè. Ja, vooral doen ze allemaal je handen omhoog. Vooral als ze naar beneden gaan. Er zal maar iets zijn, een obstakel waar je met je hand tegenaan komt. Nou, dat is niet mis, nee. Ja, het is trouwens bij Cambuur, een van de ploegen waar ik toch wel een warm hart voor heb, is een grote teleurstelling. Ze hadden een kansloze nederlaag tegen Excelsior. Ze hebben 0-4 verloren. Ja, de Vriezen hadden zich meer voorgesteld.

gehad van hun rentree in de Eredivisie. Want ze mogen dus nu ook weer in de Eredivisie gaan voetballen. Ja, Cambuur speelde vrijdag zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie in 3 jaar. Ook was het de eerste Eredivisiewedstrijd van Cambuur ooit in het Kooistadion, dat in 2025 werd geopend. Zo was er voor de Friese stiefkoppen volledige reden om uit te kijken naar het duel met Excelsior. Maar ze hebben het dus verloren. Ja, met 4-0. Helaas. Het is jammer, maar helaas. Maar ja, goed, het is maar de eerste wedstrijd, hè? Dus kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Hè? Goed, even kijken naar het weerbericht. Het begint vandaag met zon. Er is ook nog hier her en der, vooral in het noorden, nog een mistbankje. De zon schijnt vandaag uitbundig. De temperatuur aan de kust is rond de 24 graden. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, groot deel van Duitsland, is het 28 graden. De komende nacht, richting zondag, is er wat sluierbewolking. Dan wordt het 32 graden. Dus morgen wordt het net even iets warmer. Hè? Ja, dus vandaag kunnen we alvast een klein beetje gaan wennen. Hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. De zaterdag-editie van de ochtendradio Vuitton. En we zijn er elke dag.

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaal.

0: Kijk, wacht even, man. Ik hoor je niet zo goed, man.
1: Zaterdagmorgen, goedemorgen. Het is 8 augustus, de tweede uur voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. Het is onder andere druk op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij het knooppunt Muiderberg. Daar zijn werkzaamheden, dus mocht je daarheen gaan, dan is het even druk. Breda richting Rotterdam, druk op de weg. Aansluiten richting Gorinchem bij Geertruidenberg en Hoijpolder. Ook bij de brug bij Gorinchem is de boel dicht voor zware vrachtauto's. En dat zorgt nogal voor vertraging. Ook bij de brug bij Gorinchem wordt toch redelijk aan de weg gewerkt ook. Hè? Dus pas op. Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een ongeluk gebeurd. Er zijn bij Hoenderlo wegwerkzaamheden. En Zonzeel, Zethovenbos bij Waalwijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De oprit is dicht op de A59. Dordrecht, Papendrecht. Daar is het ook druk. Verwachte eindtijd 21 april volgend jaar. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus dat duurt nog een tijdje. En tot besluit de N48 Ommen richting Hogeveen. Tussen Dedemswaard en Hoogpunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is 29 augustus. Ook voor, ja, dat duurt nog eventjes. Dan zijn de wegwerkzaamheden afgerond. Goed, voor de wekker wakker, de zaterdageditie. Op deze dag in 1992 staat er de tandarts Dr. Alban in de top 40. Hoog in de regionen in Europa. 7 weken lang met dit liedje. It's My Life.

0: vroeger zeiden ze nog wel eens, hè. Zonder boeren geen eten, want ja, daar komt het toch allemaal vandaan, hè. Goed, de boerenschroef van normaal bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 8 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, waterschappen in het westen van het Lage Land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland bijvoorbeeld moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat die door de droogte zeg maar zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zal over een paar jaar worden aangepakt, maar het herstel is nu naar voren gehaald. Dat is nodig. Ja, volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in het Lage Land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het gaat met name om veendijken die extra gevoelig zijn voor de droogte. Ja, er is nog steeds een brand bezig bij het recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid. Die is nu onder controle. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel bekijks. Naast het bedrijf waar de brand woedde, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Ondernemer Wim Belen die kocht het park toen nog Rivoli Rotterdam heette. Ja, in april op een online veiling. En daardoor werkte de ondernemer Henny van der Most meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van Rivoli. Ja, in mei werd het bedrijf achter Rivoli failliet verklaard. Dus dat zit er dus naast. Ja, de rook die is nog wel te zien. En die is ook nog te ruiken, maar tot zover men kan zien is het nog onder controle. Dus dat is wel een goede zaak, hè? Ja, en Nederlandse huishoudens tot besluit die geven tijdens de extreme hitte minder geld uit. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit. En ABN AMRO die merkte dat er minder werd uitgegeven. Ja, tijdens de warme zomerdagen voor code rood werd nog volop genoten op terrassen. Maar ja, toen het zo warm werd, toen gingen mensen zelfs de terrasjes weren. Ja, mensen in het Lage Land trekken er graag op uit met lekker weer, dat zegt de onderzoeker. Maar als de extreme temperaturen komen, dan zie je dat mensen dat laten. Ja, en het rapport is duidelijk te zien dat tijdens code rood de uitgaven afnemen. Dus ja, het wordt dit weekend ook weer warm. Geen code rood, maar wel 32 graden. Dus er wordt wat minder uitgegeven bij de ondernemers. Vooral zondag, want dan wordt het 32 graden. Vandaag valt het nog mee. Nou ja, valt het mee. Rond de 30. Ja, dus het is warm zat.
1: Dit is de dagtopper.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

of silence. In restless dreams I walked alone.

allemaal. It's a memo. Jorda Dasha voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Vaderdag in Taiwan. Ja, daar viert men vandaag Vaderdag. Het Berliner Bierfestival. Dat is nog dit hele weekend. In elk geval in Duitsland. In Berlijn uiteraard. Daar zijn allemaal steentjes. En allemaal bierbrouwers die daar hun bier presenteren. Het is de dag van de boeren in Tanzania. En het is vandaag het Angstburger Hoyes Friedensfest in Duitsland. Ja, het verlies wordt vandaag herdacht van de godsdienstvrijheid voor protestanten in Augsburg in 1629. En ik zei het eerste uur ook al, hè. Het is vandaag de dag van de kat, hè? Ja.

Vandaag dus extra, zeg maar, je kat verwennen, want het is de dag van de katten. Dit was The Year of the Cat van Al Stewart. Hebben we ook nog een keertje het jaar van de kat. In China zijn dan elk jaar weer bepaalde jaren. Hè? Jaar van de geit, jaar van de koe. Nou ja, jaar van de kat hebben we natuurlijk ook een keertje. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij de ochtend Radio Vuitton. Het is vandaag natuurlijk zaterdag. Het is weekend. Het wordt vandaag warm, hè? Rond de 30 graden. Ja, gistermiddag was ik bij een iets minder leuk iets. Een uitvaart. Ja, afscheid nemen van iemand in je omgeving. En ik ben dan altijd benieuwd naar de playlist. Van welk liedje komt daar dan in voor? Hè? Nou, ik heb verschillende liedjes gehoord. Onder andere, ik werd net even getipt via WhatsApp, een bepaald liedje wat daar meedraaide. En heb je toch de drang om sommige liedjes te draaien? Nou ja, deze wil ik je zeker niet onthouden. Die was gistermiddag ook op deze uitvaart te horen. En dit was wel een emotioneel liedje, vond ik.

heet Danny Vera omdat mijn moeder overleed in 2001. En net voordat zij overleed, zei ik tegen mijn moeder... Mam, ik vind het mooi om

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Goorland. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Happiness is what you need so bad.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

You all right?